0: Omdat CBC ook dat ermee pubbeleerde. We hebben een huis aan het doen. En die jongen, die kwam Gloria Oloxit en gewoon auto, Kajusitjere, die is een natuur in het piloot, die in een nut. Gaan we toch een kutako. Is een magazijn, die doet Maliga, die is een Diego, maar die nu nou met Chan, nu nou boemme. Oloxit, die mee de auto, Atako, Senet, Katimajalangi, Katimatilugan, Nagajolakimme. Tako, Kigariga, soort, die doet Maliga, Joanne. Tako nuna bumi nuna upatok tau nenga. Gaba matok aku tay masih jige hamne kay jupin mage maggo. Kana talima mo sa put jenaming. Kasi ni ulok si uhanaw tu tay mago. Tako kasi si titaw lang apat. Inuit piso majang inni. Kisi magkijaka kay hamme
1: If the government of Canada
0: Gaba matuhakuta matuminga pijunaw titakti silang apatata makuak akitsiak si matsiari aham niak tuwid isu matsaksi ukutaw tsiarluting piloak tumi inuit amalu nunabun nunabun tako tao man kinakuni manu nunakutig maligat doha may akitsui pali amata amalu tako gaba matuhakuta maligangan ituak si galagadatun Tai malu tamannan minaksun na makagulak to i

0: wat ja ook al daar om het te lukt dat hem te halen daar kun je aan je katten laat praten na ook al nog wel ook overgaat nee in ook door de in ook door gaan toch heel vaak ilina aan de pigeon maar van de parents overgaat ilina aan mijn niet te dan na te halen er laat
1: I'm going to go to the house. Ayam ni lukta aga si wibap tigit. Ang nao lukta maas si udya ko suli lao kama kaumat. Ipaksa. But kayo si tiyakit si ang nagkakatsya ko nakap na tamayta. Tungawe katsya kap si lunalunang imat. Tamap si lukta ako. Kawin at kune kigakto tiyakit si katakit si apirime akatakit si wibap tinik katimayiniglu. Madlen qaqqaung uwani titiqsima yutaikku aksuruariya wiluani mata strategic plan liulorapta aqani parnaksimayumi tallimano aqaagunu 2025 2030 mo ilangi pilireari walleya wiluani kiinoyangmi sanakwaisimayu wiluani kayusigiarningit amma uqarunnartugut makkuktugut iluani ilauqatausimallariktu amma innariyarput uqautjuisiimmianningin uwaptinnu innariyaptinnullu tamanna kayusequyarput kayusiniartuq amma tusagaksatseanguyuma pilireariballeyavu tuurlu ikkua guardianship program tuurlu tariuptinni angutinik tanerbayballeegumannibu nauyaani ukkuyersilau kannarmiyugut tuglianiugayartungmik tamanna quwegillariktavut angiglikkannerumayavu nunaliluktaanup tuqaangallerajarpataanna saangallerajarpat ayaoriginnaartavu gammatuqakkunni sangunni anginnarniartavu tamakkua tariuullu imavullu qamanittuarmi aqsarniktigu tamaunga tikeqattarmiyu illangi qamanittuarmi e takwaumutaquyannami illaritsa matnalarik
2: takkoti sarvigisaartavut Tony Ulloa Tamna Arbermutoyo Amato Tamin Rio taking now yarning Elizabeth Agluka Walter Tito in a court Luila Kiva Lekin Vicarajati could Nagagutamas Utiminik Katimo Couti Lugi Taximo CBC Nipple Yup Sama Cosnipleon Lomagi Oyenami